As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

police, he took me off. Hij zei, hij gaat mij straf. Ik zet mijn vangen op zijn mond. Zijn sch, nu leer, kopje goed.

Sim, a ver. Kijk, daar ze komen met vier mieren en geen zon. Wie is de duivel? Wie zal die liefde komen redden? Lieve dan was Gussie vol. Maar jij is altijd de laatste lach. Ik hoor sirenes, die wisten in nacht. Kijk nou die lampen,

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Hier is een liedje wat mijn leven verander heeft. Hij gaat zoiets soos hierdie.

0: samen met mij, kom ploeg door toe.
1: Een lekker obieke ploeg dorp, tuur, bij lekker luisterstatie. Is die man met die plakjes? En hij draagt rarig altijd plakjes. Is hij een pop niet?
2: Nee, hij draagt rarig altijd plakjes.
1: Dat is krikkelijke nice.
2: Ik heb een keer in Valleys gezien. Maar ik kan hem niet daar bijna omgeven.
1: Het was zeker koud.
2: Het was zeker koud.
1: Ja, het was ja. Maar het is mij zo mooi om Riekes praten en hij oom om.
2: Ja, het
1: is mij super, super, super cool, man. Ja. Maar ja, dat is al die lekker dingetjes bij lekker luisterstatie. So, ek het nog paar interessante goedjies dat ek wil deel, net wat ek gekry het, want why not? En is alles in Engels, ek vraag verskoning, want die Afrikaanse mensie maak as ek die goeders hier. Why is it called building if it's built?
2: Oh, wow.
1: Nee. Why is there a D in fridge, but not in refrigerator?
2: Oh, daar weet een plomme nog altijd.
1: Nee?
2: Ja.
1: En dan sê hulle ook maar nou die rest is like, why does a round thing come in a square box en bla bla bla. Mm. Maar, allemaal weet, ek is versot.
2: Ja. Yeah.
1: Oor die Kardashians.
2: Mm-hmm, yes, so mal word
1: nee, ek
2: keeping up with the Kardashians,
1: love
2: my
1: naam. So, Kim was by die F1.
2: Ja.
1: Jy het gesien?
2: Mm.
1: Sy was daar. En sy wil altyd, soos my kind sê, die voorstander wees.
2: Ja.
1: Sy wil altyd die voorstander wees, want ek is a Kardashian. En toe gaan staan sy reg voor die podium. En my hart het ontplof van blydskap. Toe hulle haar bedek met champagne. En sy koes en kabber daar. Het was awesome. Van blydskap. Toe hulle haar bedek met champagne. En sy koes en kabber daar. Het was awesome.
2: Sy probeer baie vinnig nog weghard.
1: Wat maak jou daar?
2: Ja.
1: Hun vriende.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te word met prachtige vloergesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
2: Luister FM.

0: looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our two-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
1: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
1: Weg in een hoogbank.
3: Van geezers, jojo tanke, krane, toilette. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanke, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-3 88-2483.
1: Job Plumbers!
4: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
5: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: Luister FM

0: cultural achievement, every child is encouraged to shine.
1: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
0: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence and excellence shapes the future.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Luister FM.

middel groot met bier en koel. Ja, die twee daar gezet en die dronk ook naar bier. Al voedsel voor 3 maanden en loop hoog om sommer 4. Ja, die twee van hem heeft samen gejollen, waar die hand om wereld strek. Ik hoor op Bochum is lid van die dorpsraad. En op voet ik. Ach, is laag, Alfred.

Fancy Backstreet Boys, Incomplete. Iedereen aan jouw vast, is een maandag, is mooi muziek op je Big Nick Drive. Big Nick samen met je, goeiemiddag. Ik heb het een lieflijke naweek zo ver gehad. Wat partij van ons nog steeds in die naweek? Want partij het een lang naweek gekry uit die deal uit vanmorgen. Het is een vakantiedag. Goed om samen met jou te wees, tot zo net voor 6 op hierdie middelpunt van juni, 15 juni. Ek keer samen met jou. Soos ouder gewoonte weer om die draai sportnies, ook jou topic boekant van die uur, hardstaf wat ek jou kan toekom, my topic binnenkort daar op die WhatsApp status sit. Ons hou aan met die mooie muziek is Brendan Piper, Tafelberg vir 2.

was Eis up in die kop, jou hande in jou hoed, jou jas tot boor geknop, jou glimlach soet, en die echo van jou wegstap, en die woorde van jou groet, le beloftes van jou omdraai.

grauw en eenzaam zondag voor mij dier kom wacht. Zou ik jou eens laps wegvaar, hier die lach of met die langpad, na zomer visioen, waar ik jou zoen.

om een guns te vragen. Om dit wat ik eet voor jou in te ruil. Ik besef het is donker hier.

0: Mooi muziek op een maandag. Rowdash, Whiskey to My Soul. Daniel J. Lekker blaas, like Out of Town. En Van Morrison, Into the Mystic. Skop by 3 spel af. Ons speel Hardstaff op die oomblik. Vandaag se woord van Hardstaff, Raaskal. R-A-A-S-K-A-L. Raaskal. R-A-A-S-K-A-L. Gebruik om in een sin en stuur met die sin aan die WhatsApp-lijn 082-333-667. Rij vandag in bij Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 juni betaal jy R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel en staan een kans om die laaste vrijdag van elke maand groot prijse te wen. Handig net jou strookie in. Has Petroleum is oop maandag tot vrijdag 6 uur die ochend tot 6 uur die avond en saterdag van 6 uur die ochend tot 12 uur die middag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Luister FM, weer.
0: Ons kyk vir oulaas jou weer dinge vir môre, Dinsdag 16 Junie, Aliwal Noord 818, Bishu 1017, Kraddock 714, Dispatch 1115, 10% reën, Oos-London 1418, Fort Beaufort 715, Graaf-Reinet 713, Gramstad 917, Jeffreys Bay 1319, 10% reën, Mtata 715, Port Alfred 1317, 10% reën, Port Elizabeth 13.16, ook 10%. Port St. John's, 15.17. Queenstown, 5.14. En uit en haar, 11.16, 10% reën. Dis jou weerdinge vir môre, Dinsdag 16 Junie.

0: Spookwolf met Kurman upon the Tones. I'll be there and Eric Carmen all by myself. Tijd voor mij om tot ziens te zeggen. Dank je voor die lekker, lieflijke keer op jullie maandag op je picknick. Daarna heb ik morgen terug. Zelfde plek, dan is het een lekker vakantiedag. Baie meer mensen waren rustig gaan wees. Ons keer weer morgen samen in die tijd. Ik los jullie met jouw lekker song van Simon & Garfunkel. Als ons terug van die wolkenrakken af en ik terug met jou nies om 6.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Luister FM.

Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdale Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

kennen. Om elke hoek en om elke draai, zo tussen steen zijn knieën, hitte, eieren gaan zwaai. Oh,

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

0: Ricky, my bro, ons is eindelijk Maricelle.
1: Awe, Snotty. Awe.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: lekker die zon.
1: Oeh, we kibbel verder lekker jachten.
0: Hier, daar was no way.
2: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: Ek is Jackie Lou en jy luister na Luister FM.
1: Johan Kloet op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Watervallen naar beneden in beestenpaden.

kook. Die boer se dogters was daar. En nou spook en nou diesel ook. Die vier het gedaan, ze gedrinken gerook. En met die trap op hoort toe naar die kamers toe geloop. Die matriek en ek hier met diesel. En die college in met ou spook. Vier hier die ochend bars die boer aan met een dubbel loop. En elk in een patroon.

hemel. Vastgegroeid aan sekelbos en mopani. Anker in rooi grond en basalt.

Luister FM. Johan Kloete op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

zwart. Die groet vindt vet wat. Was afgeslacht vandaag. Die geliefde zwart. Die groet vindt vet wat.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei